Verhaal voor mijn leven. Waar is gemeen? Is weer niet gemeen? Het is waar je met z'n houden. Wil jij me vragen? Ik heb al een hele tijd, we vinden het fijn. Liebe, einfach Liebe. Was mich alle kennen, weil ich sehr gut kann.

0: Kuiper en Tom, die kikken een ei voor je.
1: There's a man man loose. I've asked you once to be your guide. The city of San Francisco. I will enjoy killing one person every day.